de wind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak hoort.